beste luisteraars, hier zijn we dan weer op radio, even kopisch, op radio, 106.8.